0: daarom en daar is een ongebruikte industrie beschikbaar. Hemp. Shout out. Le peuple de la herbe. Je m'appelle Jacques. Shout out Pioneer Unit.
1: JC Dollar One.
0: Zuid-Afrika en Frankrijk.
1: Respect the Cape.
0: Ja.
2: Un, deux, trois, j'irai à RDY.